0: Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: De Brugse Radio.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.

de markt. Hier klopt het grote Vlaamse hart. Het Belfort, de Hallen, de Brugse kant. En winkelen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: De Brugse Radio.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Brugge is altijd schone. Brugge is schone s'nachtens vroeg, als de dauw over de reetje zangt. En topje van de toren het eerste zonnestraaltje vangt. Een straaltje die dan afzakt en het koedevulle grist van toren en van gevels in kleur zet. Het groene van bomen, bruin van daken, het rood van gevels. Van aan de markt toe aan de lonen. Brugge, Brugge is altijd schone. Brugge is schone overdag, als moeder zonne met de lacholde kleuren die in der zin schoon in de verven zet. Omkaderd en getooid met klankstjes van een bijhoort, lekker een palet. Och worden ieder beeld en klank en kleuren vastgezet, het worden kronen van Brugge. Brugge is altijd schone. Brugge is schone s'navonds, als de mantel van de rusten wordt geleid over de hevels en kantelen. Suust lekker een soze, zocht en goed, die heel de stad bedekt. Al duizen en de toren en de mensen. En vrede brengt. En stilte. Dat zelfs een vogel niet meer zingt. In oog of lege tonen. Brugge. Brugge is altijd schone. Brugge is schone in de nacht. In pees en vree en rusten. Het is zusterlijk of dat een vee de stad goedenavond kuste. En met haar staf een tekstje gaf. Die groot en klein deed zwiegen. En stilte bracht. Dat je niet meer hoort en niet meer ziet in stroten nog in lonen. Brugge, Brugge is altijd schone.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
0: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Braschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: De Brugse Radio.

0: Alle gouden hits van jaar tot jaar.
1: De Brugse Radio.
2: Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou daarbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Braschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zegal. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vandaag krijgen we opnieuw een regenzone door. Het is zwaar bewolkt, betrokken en in de loop van de dag zijn er perioden met regen. Vooral vanochtend eigenlijk, want vanmiddag zal het best wel kunnen dat het droger wordt vanaf de kust. Geleidelijk aan zie je dan toch meer en meer opklaringen binnenlopen. Bij temperaturen die weer iets pitsie hoger komen, niet onmiddellijk heel hoog, maar we halen toch al in de loop van de dag een graad of 14, 15. En dat is weer een tikkeltje hoger dan gisteren. Die meest kille temperaturen die we eerder deze week hadden, die zijn er echt wel uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Braschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarom volgde een grootschalige reddingsoperatie, ze werd volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang. Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis koffie en gebak.

0: Vond deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag krijgen we opnieuw een regenzone door. Het is zwaar bewolkt, betrokken en in de loop van de dag zijn er perioden met regen. Vooral vanochtend eigenlijk, want vanmiddag zal best wel kunnen dat het droger wordt vanaf de kust. Geleidelijk aan zie je dan toch meer en meer opklaringen binnenlopen. Bij temperaturen die weer iets pitsie hoger komen, niet onmiddellijk heel hoog, maar we halen toch al in de loop van de dag een graad of 14, 15. En dat is weer een tikkeltje hoger dan gisteren. Die meest kille temperaturen die we eerder deze week hadden, die zijn er echt wel uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Inmiddels begint hij aan zijn laatste dag Brugse kappen hier bij de VBRO, Niall Horan. Maar dat laat hij natuurlijk niet aan zijn hart komen. Hij staat inmiddels al riant genoteerd in onze BT40, in onze Brugse top 40, waarvan je gisteren namiddag trouwens weer een nieuwe aflevering te horen kreeg tussen 2 en 5 uur. Een heel goede zondagmorgen toegewenst, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik maak me op voor de VBRO ontbijtshow zometeen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaard en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhoff. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
6: En Colruyt trakteert.
7: Ja, echt waar?
6: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.

dan is het zondag, hè, als je dat hoort op de radio. Je kan er prat op gaan dat je afgestemd bent op de Brugse Radio. Dit is de VBRO op 17 mei. We hebben vandaag heel veel gezelligheid voor je in petto. Te beginnen in deze VBRO ontbijtshow uiteraard. Tussen 8 en 10 uur, straks in het tweede deel van de ontbijtshow, uiteraard weer een gezellig uurtje achter Dolle Torren. Op een na laatste aflevering voor de zomerstop van dit seizoen dus. En straks in ons typisch Brugs radiouurtje hebben we een nieuwe gast. Niemand minder dan voormalig radiocollega Eddy Reno. Of de Eddy Mennebo, zoals die dan officieel door het leven gaat. Voormalig zanger geweest. Carrière die in Brugge van start ging in de jaren 60. Met Roger Daneels uiteraard als peetvader daarboven, zeg maar. Eddy Reno vertelt er straks alles over in zijn eerste aflevering achter Dolle Torren hier bij de Brugse Radio. Een heel goeiemorgen. Hier is Ryan Paris.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Eskone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Voor alle leningen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg maar, vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Volare. Michael.
6: We dansen samen tot het ochtendlicht.
5: Sammy Moore.
7: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid te wild.
5: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
8: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
5: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
8: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
5: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
8: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
9: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
10: Vandaag krijgen we opnieuw een regenzone door. Het is zwaar bewolkt, betrokken en in de loop van de dag zijn er perioden met regen. Vooral vanochtend eigenlijk, want vanmiddag zal het best wel kunnen dat het droger wordt vanaf de kust. Geleidelijk aan zie je dan toch meer en meer opklaringen binnenlopen. Bij temperaturen die weer iets pitsie hoger komen, niet onmiddellijk heel hoog, maar we halen toch al in de loop van de dag een graad of 14, 15. En dat is weer een tikkeltje hoger dan gisteren. Die meest kille temperaturen die we eerder deze week hadden, die zijn er echt wel uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
11: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.

Miles Smith met een voormalige Brugse kap op zondagmorgen in onze VBRO ontbijtshow. Die is alweer goed warm gelopen. We hebben het nieuws van 8:30 alweer gehad. Het nieuws van 8:00 uiteraard ook al. De VBRO nieuwsdienst, die heeft ook een warm lopende motor op dit moment. Zijn al heel vroeg begonnen met de redactie van het nieuws voor deze zondag 17 mei. En wij hebben straks een gast in deel 2 van de VBRO ontbijtshow. Want dan is het weer tijd voor Achter Dolle Torren, ons typisch Brugs radiouurtje. Vandaag voor het eerst aan de microfoon te gast in Achter Dolle Torren, voormalig zanger Eddy Reno.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva-Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Een goede zondagmorgen toegewenst, luisteraar. En van harte welkom in deel 2 van onze VBRO ontbijtshow voor een nieuwe Achterdolletorre. We hebben voor deze 17e mei inderdaad weer een nieuwe aflevering klaargestoomd van ons typisch Brugs radiouurtje. En daarin mogen we nieuwe gast verwelkomen, namelijk bruggeling Eddy Minnebo. Beter bekend uiteraard als de voormalige Brugse zanger Eddy.

die destijds ook deel uitmaakte van ons radioteam hier bij de VBRO, gaan we uiteraard diep terug in het verleden, naar zijn jeugd, naar zijn kindertijd en dan naar zijn allereerste stapjes in de Brugse muziekwereld bij Roger Daneels. Dat en nog veel meer verneem je in deze eerste aflevering met Eddy Reen.

0: Luisteraars, goedenochtend. En we zijn weer van start met de nieuwe afleveringen Achter Dolle Torre, ons typisch Brugs radiowoordje. Een op en top Brugse vedette van de jaren 60 en me vandaag aan de micro. Je hebt ook langer bij de VBRO geweest, dus het is een noodgediende eigenlijk, zeg maar. Eddy Reno, goedemorgen Eddy.
1: Goedemorgen.
0: Eddy Minnebo eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar er zijn er natuurlijk niet te veel die in Brugge de naam Eddy Minnebo kennen als in de... Een vedette natuurlijk.
1: Ja, het is, maar wel een pling. He?
0: Ja, dat is een feit. Dat is een feit. Eddy, we hebben er al lang naar uitgekeken voor je keer in het programma Tent. Het is er uiteindelijk van gekomen. Waarom, blijkt het allemaal altijd doen, bij het prille begin. Hmm. Waar is het voor jou allemaal begost? Waar zie je geboren?
1: Ik zie geboren in Brugge. In het jaar 46. Wat dat bij zeggen.
0: Absoluut.
1: En... zijn dan opgegroeid in het Zonnekemeers, bij mijn grootmoeder, want mijn ouders gingen al twee gaan werken. En ik ben erop gekweekt, mochten nog veel buiten spelen, dat is, En dan deed ik toen al niet anders of tenten maken en met een deken een gordijn maken voor theater. Dus ja.
0: Het zat er al vroeg in.
1: Poppenkasten speelde ik ook. Dikwijls zingen zelf, maar niet altijd voor publiek. En toen steltjes, dan is dat gegroeid. Toen ik er al mijn 16 jaar in gerold ben.
0: Dat was in Tramus, ook meneer Verheijsel.
1: In Tramus, in Passenbroeken. Met Dassenbroeken kermessen was er door de zangwedstrijd. En ik heb dat toen gewonnen. En kreeg toen een beker. En mocht dan de zaterdag, omdat er daar iedere week muziek was, een orkest dat er speelde, mochten we er alle weken een paar liedjes komen zingen. Dat was eigenlijk... de start.
0: Ja.
1: Tussenin heb ik nog meegedaan aan een zangwedstrijd bij Radio Luxemburg, gepresenteerd door Jan Thijs.
0: Ja.
1: Dat is in de tweede geëindigd, achter Elisabeth List.
0: Dat is nu niet natuurlijk.
1: Maar ja, dat lag haar vinger ook op dat ze ging winnen. Ik ben dat altijd gezien, dat ze heel entourage dat er mee was. Ja. Dat was ongelooflijk. Maar ze had dan al een beetje namen. Maar ik hoor een beetje zo de spring uit. Hè.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, en dan is het heel rap gegaan. Op een avond toen we daar optreden in Tramus, kwam de Bert Wils daar binnen met zijn orkest. Hij met een oren zingen en toen achteraf een beetje mij gevraagd of ik wilde komen optreden met zijn orkest. En dat was een overstap dus van Tramus naar een orkest.
0: Het orkest van Bert Wils, je vertelt het al, dat is, ja, dat had een naam. He.
1: Dat had een naam, ik was er heel content mee. Man, dus enorm veel werk. Ik weet niet hoeveel keer in het Jagershof gezeten. Het was een beetje onze hometown of zo.
0: Ja.
1: Maar men dus enorm veel gewerkt. Veel optredens gehad. Toen is nog Patricia Diederby gekomen.
0: Ja, ook een Brugse.
1: En dus we zaten dus met een zanger en een zangeres in het orkest. En dat ging heel goed. En toen achteraf zie ik nog bij... En ze me komen vragen voor op te treden bij Brugse Narreschip. En dat was weer al een mijlpaal. Want...
0: Ja, maar dat zagen we wel heel rap nu. We gaan eerst een keer weer naar de eerste jaren, zeg maar.
1: Ja.
0: Beschrijf de keer hoe dat was. Oh ja, zo moest gaan zingen, gaan spelen. Die ambiance er rond. Hoe ging je daar naartoe eigenlijk?
1: Nou ja, altijd heel in het begin nerveus, zenuwachtig. Hoe het zin vandaag, hoe het volk reageren. Maar dat ging goed. Toen hij bezig was, was dat weg.
0: Had je dat altijd voor die zo'n beetje de trak?
1: Ja, altijd wel. Zelfs later ook. Ik weet niet, dat is zoiets dat begint. Maar een keer dat je op het podium stond, gaat dat weg.
0: Ja.
1: En je mag er echt niet mee bezig zijn. Als je echt begint te pezen, het gaat hier niet goed gewoon, gaat het mis.
0: Ja.
1: Je moet dus zeggen, het gaat goed gewoon.
0: Springen.
1: Springen, hè. En springen in het eilen, maar je gaat ook op je voeten terecht, hè.

0: Maar gaan zeggen, dat werk vroeger, dat was, ja, like nu, het zijn veel hulpmiddelen, met een elektronica die erin gekomen is, digitaal, dat bestond allemaal niet. Dus je moest eigenlijk alles effectief doen, alles spelen, dat waren uren aan de stek, hé?
1: Uren aan de stek, dat was, we begonnen bol te 9 s'avonds, tot 3 uur s'morgens. Dus toen je dat ook verlangt, dat je niet, nu is dat één keer 40 minuten of 2 keer 40 minuten optreden.
0: Ja, ja.
1: Maar dat was heel de avond op podium. Hè. En dat was dan al de bekende liedjes moest je dan kunnen zingen. Dus dat was een heel, wel wat zenuwslopend en vermoeiend.
0: Ja.
1: En met dan dikwijls in het Boudewijnpark gespeeld ook. Dat. Ik ga nooit vergeten, in het Boudewijnpark, ze worden daar vrij enthousiast altijd als het bal was. In die zin dat, bijvoorbeeld bal was gedaan om 3 uur. En om 2:30 mogen ze stoelen op de tafel te zetten. En wij moeten tonen hoe mee wij levend als worden met het orkest, dat hadden we voor niks niet meer.
0: Ja.
1: De drank was verteerd. Dat zijn al van die kleine perikelen dat je dan meemaakt, dat je niet vrijt. Omdat je stond dat te zingen op het podium en het is gezegd dat ze dat beginnen de stoelen met tafels te zetten. Ja. Lekker te zeggen, strap het hier maar af. Hè.
0: Maar je moet natuurlijk nog deuren doen ook.
1: Heb je net het bestuur van die detailrechten nog
0: niet. Ja, het is dat. Eddie, in die beginjaren, je wordt dus, ja, je had de microbe voor hebt te treden. Je wordt, laten we zeggen, als 16-jarige, had je er al gewonnen in Tramus. Betekent dat je dan ook, laten we zeggen, heel de tijd met muziek bezig wordt? Dat je ook zong dus, repeteerde?
1: Dat wel. En bij Bert Wils, allemaal dus 2 keer in de week repetitie ook.
0: Dus waar was dat, weet je dat nog?
1: Dat is hier even de deur geweest, in de saaihalle. En dan nog in het Volkshuis ook. In Brugge, de Vestmarkt.
0: Ja.
1: Daar hebben we ook nog veel gerepeteerd. Omdat Bart Wils dat woonde. Mm-hmm. We woonden hier in Neffes, dan is hij nog hinder gewoon. Dus we hebben veel gerepeteerd. Men dat ik veel moeten repeteren, omdat er sprake was dat we gingen naar Kroatië gaan voor een optreden. Maar vlak voordat we dan moesten gingen vertrekken, is de oorlog uitgebroken door. Het was gedaan. He. Men in Duitsland ook gaan spelen met het orkest. Ze kondigen ons eraan als het orkest van de Belgische Rundfunk.
0: Ai, ja, u wordt direct bevorderd.
1: We worden bevorderd. Maar dat was, dat waren zogezegd de schuttersfeesten, Hinder. En ze worden verbroederd in Duitsland met de Sint-Pieterse Roos hier in Brugge.
0: Ah, ja.
1: En dat wisselde dat dikke was uit. Oftewel kwamen die Duitse mensen naar hier. Oftewel gingen we er nog Hinder met het orkest dan, hè. Ik ben dan een keer gespeeld voor de onderofficieren en ook in Siegen. Al zo'n ding, nee. Dat ging allemaal via.
0: Ja.
1: Maar dan is dat gestopt, buitenland is dat gestopt.
0: Nou, het worden nog like hele verplaatsingen nog in Turk. Ja. Hoe was dat dan eigenlijk? Met de kamionet of met zijn auto?
1: Met de kamionet.
0: Met
1: de
0: orkest al erin, ja. Ja,
1: met de kabinet.
0: Ja.
1: Maar zelfs verplaatsing met orkest. Het plaatsen ging zelf met mijn auto. Maar in het begin ging ik mee met de dingen, maar zelfs nog tegengekomen. Ja, er is een hangwagen, een Bert Wils. En dan maar eens een drooi. En die hangwagen sloeg weg. Hij lag tot op de zijkant van de bonen. Ik denk ze dat Paul Broeks nog zei in dit was. Oei, mijn orgeltje. maar gelukkig was er dan niks aan.
0: Torreltje had overleefd.
1: Torreltje had overleefd.
0: Ja, dat zijn dan zo van die farsen dat je verzekerd wordt al vergeten. Zijn er nogal zo van die dingen dat je zegt, godverdomme, wat allemaal dat tegengekomen en dat zou toch ook niet meer bestaan vandaag?
1: Bijvoorbeeld, kinderen mogen optreden op televisie.
0: Mm-hmm.
1: En het ene dat ik nooit ga vergeten is, dat was de zondagnamiddag, zonden ze daar rechtstreeks uit. En 's morgens moesten we dat zijn voor de repetitie.
0: Was dat in Brussel, Joot?
1: In Brussel.
0: Ja.
1: In de BRT. En de repetities worden goed verlopen. En dat was dan mijn plaat, Jij Alleen. Dat ze gingen draaien, hoog spelen.
0: Ja.
1: En dat was dan nog mijn band, we moesten dan playbacken. Dus men dus meer dan 1 uur gerepeteerd voor dat goed in. Ze zeggen dus wat voor camera, wat hij dan moest doen. En wat hij in Tom moest kijken en Tom moest kijken. En wat hij moest doen. En toen die playback moesten nog zus te zien. En op het moment in de rechtstreeks uitdaging van middags, in plaats van te starten met Jij Alleen, draaien ze de B-kant van de ploten. En dat is even verschiet, nee?
0: Ja. Maar het is live en je moet deuren.
1: Ah, je moet deuren. En we hebben er gezegd van de eerste af, ja, je moet een deuren doen, want het is live. Het is nu gebeurd, ja. Maar ik vond het wel spittig dat je er een uur moet repeteren voor niks.

0: laten we zeggen, plotten, bluffen maken.
1: Ja.
0: Regeld, wat was geregeld? Een keer een singeltje of hoe ging dat?
1: Dat was geregeld met een singeltje, geloof ik. Ik heb er een stuk of vier gemaakt, vier of vijf. Tussenin heb ik nog andere opnames gedaan met Brugse zangers. Dat ja. Voetbal, weet
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: En toen is uit die dorsaal met zijn grote orkest gekomen. En die vroeg dus ook wel de LP maken.
0: Ah ja.
1: Ik had al langer gevraagd dan bij Daniels voor een keer een LP te maken, maar dat dan goed begon te trainen, de LP's. Maar je wilde dat niet, omdat dat financieel te duur was. En Tony, de editor, samen op een dag zei tegen mij, wil je met mij een LP maken? Dus men dus die LP gemaakt.
0: Men hem hier voor ons, hè?
1: Ja,
0: dus Woorden met de Wind, hè?
1: Woorden met de Wind was dat. Dat was de hoofdtitel. En de rest woorden, zogezegd, stonden er een paar nieuwe op. Maar stonden er ook singles op die al bestonden.
0: Ja, en inderdaad, wat nummers van Eddie Dorsan zelf erbij ook,
1: ja, ja, ja,
0: dat hij gemaakt had, hè? Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, want het was ook altijd, al mijn platen dat ik gemaakt heb, was altijd muziek van Rosie Daniels.
0: Ja.
1: En tekst van Lustenau, dat was een mirakel, hè?
0: Dana en Mirakel.
1: Mirakel, ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Want in LP, ja, vaak sinds Pittershaas ken nummer 1 niet meer van.
0: Het is er ook nog het wat, omdat je zegt Rosie Daniels, je wordt altijd, laten we zeggen, bij Rosie Daniels, maar dat viel een beetje messaard, hè?
1: Dat viel een beetje verkeerd uit, in die zin dat Daniels stond tegen mij gezegd heeft, kijk, wat je bij die dorsaal op plaat had gemaakt, maak je bij mij geen plaat niet meer.
0: Categoriek.
1: Categoriek. Dus ja, daar stond ik ergens tegen de muur, maar ik wilde in die ploten. Ik had al een paar keer opgetreden met het orkest van Eddie Dorsan. Dus ik heb het allemaal gedaan. En het resultaat was toen dat ik toen geen ploten meer gemaakt had.
0: Ja.
1: Daar stond je ergens op blok.
0: Roger Daniels was natuurlijk niet de meest in Brugge.
1: Maar je had al te zeggen, he. De mensen weten dat misschien niet, maar Lustenauer en Daniels zonder een kost niet weg in Brugge. Ik kan dat veel beamen, je moet dat ergens, misschien minder altijd, ja, kan dat een keer niet anders, of, niet anders, maar dat ging niet anders. Wil je op televisie komen, moest je Lustig horen. Wil je ploten, moest je Daniel zijn.
0: Ja.
1: Dus dat ging niet. En toen zien ze, ja, zijn ze jammer genoeg overleden.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, ja, het zou misschien beter, maar er was niemand niet meer.
0: Nee, ja. Het had weer niet opgevuld, hè?
1: Het had weer niet opgevuld. En ja... Dan stond je er alleen voor, nee.
0: Omdat we zeggen, de artiesten van, laten we zeggen, de jaren 60, 70 in Brugse, man, je hebt over hier ook nog van gehoord, de Brugse Artiestenfederatie, ja, je, de
1: ja,
0: BAF, hè.
1: De BAF, ja.
0: Heb je er nog mannen van geweten vroeger, of word je dan te jong?
1: Ja, ik heb er nog geweten. Luc van Ossel was er voorzitter van, geloof ik, hè. Had me niet meer drie pezen, wel. En, oh ja, ze probeerden dus... Ja, de Brugse zangers een beetje te verdedigen, maar ja, komt er ook niet veel van.
0: Nee, ja. En hoe was dat dan onderling? Omdat je zei, ja, het was toch een klein beetje soms... het vroeg een beetje hier en daar.
1: Wat je zegt, zakelijk vroeg dat wel.
0: Ja.
1: Maar gewoon, in de omgang zag je er niks aan.
0: Nee.
1: En ik had altijd gezegd, wil je gewoon bezoeken of dat we tezamen op.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Het was niks. Het was niks, het was een vuiltje in de lucht.
0: Ja, ja.
1: Maar zakelijk was dat afgesloten. Nee?
0: Ja. Dat is een beetje typisch het artiestenwereldje.
1: Als typisch het artiestenwereldje. Nee?
0: Ja.
1: Dat is niet altijd heuren mans in.
0: Nee, nee, nee, nee. Maar oh, dat is een beetje misschien omdat het podium altijd perfect moest zijn. Hey?
1: Ja, ja, maar achter de schermen is het veel anders. Hè. Ik kan me dat voorstellen dat dat nog altijd zo is.
0: Mm.
1: Nu is het nog veel slechter. Nu zijn ze allemaal een impresario. En die moet ook verdienen. Om minder dan dit, ja. Moesten we in de rusten met wat er achter de schermen gebeurde.
0: Ja, ja, ja. Dat wereldje dan zo, laten we zeggen, van de artiesten, maar dan ook de orkesten natuurlijk, want ja, je had dat er ook bij natuurlijk. Wie het al dikwijls van gezegd dat mannen worden die een goed potje kosten verzetten ook. Zou je dat ook dan achter te treden en allemaal, of tussendeur? Of,
1: achter te treden zou dat ik wist, ja, dat was nog...
0: Het waren andere tijden, hè?
1: Het waren andere tijden. Moest dat nog niet blazen of niks. Maar ik kan er nooit aan meedoen. Ik kan misschien zeggen dat ik in mijn leven geen keer zat geweest, dat is ook al.
0: Mm.
1: Het was er nog in de VBRO.
0: Is het toch?
1: Dat was de gewente, als de uitzending gedaan was, kwam er bij altijd een keer af en je zei dan, ga mijn martinietje drinken. Maar dat bleef niet bij één martini, dat was meneer Nachtendam en van martini kan je zat zijn. Dat wist het maar al te goed. Anders was het nog zat. En dan was het de zondagmiddag, komt je dan met zijn flessen martini boven. Hè.

0: Nee, nooit. Eddie, dat was een anekdote van bij de VBRO, later toen in de jaren 80. Maar gaan nog een keer in de jaren 70 een beetje gras dunnen. Ja, je trouwt regelmatig heb. Maar ondertussen had je natuurlijk ook al je beroepscarrière.
1: Ja.
0: Hoe is dat gewoon?
1: Ik ga je zeggen, ik heb dus...
0: Waar ben je naar school geweest? Want men een paar sprongen gemaakt eigenlijk.
1: Ah ja, ik ben naar school geweest, eerst op Assenbroek. Dat worden, zoals zei ze vroeger, dat worden de barakjes. Dat was RMS. En toen zin ik naar het KTA. Het KTA heb ik dus geleerd voor paswerker. Ik had dus mijn diploma van paswerker. En ik heb toen, mijn eerste werk, ik toen bij Dirk Vissers gewerkt.
0: Ja, ik ken die.
1: En mocht dus meegaan overal. Maar heel in het begin dat ik kwam, ja... Je hebt een dinges van paswerker, dus er is veel draaiwerk bij. Het eerste dat ik dat moest doen in mijn eerste dagen dat ik daar zat, was verven, een vet afkuisen en al zo'n zo ding. Nee. Niet geen dat je geleerd had.
0: Ja.
1: En per toeval, op een dag, stond mijn vader in de post in Assenbroek. Er komt iemand binnen en hij zegt, van wie is die brommer die hier voor de deuren stoot? Want ik heb er tegengezeten met mijn auto. En dat was Maurice de Buk, de grote inspecteur van de verzekeringen. Hij zei, ik kon dat vanavond komen regelen bij je thuis. Hij is dus geweest s'avonds voor dat te regelen. En hij zei tegen mij, wat doe je van werk? Ja, ik zei dat. Hè. Hij zegt, je zou jaren in Brussel werken. Dat was nog de goede tijd. Hè. En toen heb ik gezegd, ja, ik zou dat wel willen doen. Ik kan toen mijn examen gaan doen en ik was ter deuren. En dan zei ik hun er behost bij PNV. Verzekeringen. Ik heb dan... Mijn jaren dienst gedaan, hè.
0: Hoe lange?
1: Toen dat mijn busten mochten. 36 jaar ongeveer. En al 50 jaar was er... Dat is zo in iedere maatschappij. Je weet je dat ook. Dat zit onze notendirecteur ook altijd. Dat was een familiebedrijf. PNV Verzekering. En de notenboos zei altijd bij nieuwe jaar... Er is een generatie die opbouwt. Maar er is ook een generatie die afbreekt. En die nieuwe generatie is gekomen. En dan worden er die gestudeerden in Amerika. Weet ik allemaal. Het was gedaan met het familiebedrijf. De grote boos kwam te overlijden. En ja, moest er een heleboel afvloeien. Nee, moest er 150. We werden nog met 800 man in de bureau. En moest er 150 weg. Hij mocht weg vanaf 50. Maar als je niet weg wilde, konden ze niet garanderen dat je mocht blijven. En als er niet genoeg had, gingen ze nakt of slagen. Noem je.
0: Ja.
1: Dus ja. Dan heb ik maar afgestapt, hè.
0: Je hebt ze eerst en voor toen ze eerst gekozen, ja.
1: Oh, well. Ja. Maar ik ben ook geen stillezitter. Ik kan ja, altijd van beesten voeden een hele boel. Mm-hmm. En ik ben dan beginnen in te werken in Blokrussen.
0: Blokrussen, dat is een ander hoofdstuk ook, waar we dan ook nog een keer moeten overklappen.
1: En dat heb ik al die jaren toch gezien, ja.
0: Ja.
1: Goed gezien, voor gewerkt. Ze hebben me toch gebombardeerd op publieke relations. Dus ja, ik kan er ook veel werk mee, met de pers en weet ik allemaal. En dat voordeel dat ik al veel van de pers kende van in mijn zangcarrière, dus dat helpt toch wel een beetje.
0: Ja. Om nog een keer weer gewoon naar je carrière in de verzekering, zeg maar, naar Brussel, dat was iedere keer met een trein.
1: Ja.
0: Snuit is vroeg,
1: kart naar de Vuven opstaan en een trein van 6:21, weet nog altijd goed.
0: Dus ik kan me voorstellen dat dat soms toch wel een beetje pikte.
1: Ja, als je dan bijvoorbeeld in de jaren dat ik dan ging gaan zingen, was dat ja, ten drieën tussenkomen bijvoorbeeld. Ik was niet veel meer slapen. Ik had dan de vijfde er weer uit. Abai. Want dat, dat is een tol achter een tegen.
0: Ja. Voel je dat effectief, dat zwaarder en zwaarder weer?
1: Ja, dat weer te zwaar.
0: Ja.
1: Dat weer te zwaar.
0: Ja.
1: En ik kan toch stilletjes aan beginnen afbouwen. Maar ik heb zelfs nog tussenin, achter Eddie Dorsan, had ik nog een andere orkest ook. Omdat Bert Wils niet verder met wilde gewoon of Roenbrugge. Had ik dan nog een moed die dus bij mij werkte. Hij had ook een orkest. Hij zei, kom bij ons niet zingen. En zo, ik heb heel die regio van Zottegem en denk gedaan
0: die kanten,
1: met dat orkest.
0: Ah, ja.
1: Dus ja, ik heb dat maar een jaar of vier gedaan.
0: Ja, want ook niet bij de deuren natuurlijk.
1: Nee, dat was die keer van een afstand.
0: Ooit als nachts nog moeten we weer een keer. Hé?
1: Dat was lastig.
0: Zij, in Brussel, was dat altijd op dezelfde plaats dat je met de bureau zat? Of had je een paar keer verrust ook?
1: Nee, altijd op dezelfde plaats.
0: Ja. Waar was dat juist?
1: In de Koningsstraat, in Brussel. Dus van de botaniek.
0: Ja.
1: Dat groot bâtiment dat er stond. Mm. Ik word er afdelingschef van een verzendingsdienst.
0: Ah ja, ja.
1: Dus ja, er waren 17 man onder me. Al is dat nooit niet meer zo'n ervaren. Want het is niet moeilijk. Oh, het is niet gemakkelijk, dat zo is het. Niet gemakkelijk als je horen wie iemand werkt, wie de 17e. En bijvoorbeeld de chef komt weg te vol, dat ze iemand kiezen om te zeggen, nu ga je de boos spelen over die andere 17. Ik kan van niemand goed doen. He.
0: Het is ook anders, hè?
1: Het is anders.
0: Ja.
1: Als je mensen hoe je horen mee werkt, en ik ken dat ook, dat is bijvoorbeeld uit de Otterien, van zeggen, ja, mag ik gozeen voor die dag? En toen erachter is er nog een, en dan moet dan zeggen tegen die, dat gaat niet. Ja, want het is altijd voor de dien, dat je trekt en dan zo begint dat. En ik zou dat nooit meer doen.

0: De druppel die ik de remmen deed overlopen was, op het laatste, was van plan van te bluffen. Maar ze hadden verhaal dat min voor te bluffen. Ja, als je dienst oversteekt, moet je door. Ze vroegen, ja, wil je nog 2 jaar bluffen of wil je nog bluffen? Ik zei, ik wil dat wel doen. En op een dag, de dien van er heel boven, had iemand aangesteld, een die van de universiteit kwam. En in dien zette zijn zuster boven me.
1: Oei.
0: En wat dat resultaat was, dat die van niks wist, die kwam ons vragen naar mij. En maar minder iedere morgen vergadering met al de grote cheffen. En dan die dit en dat en dat. En bijvoorbeeld een dag dat het wat goed ging, trok ze dat aan. Maar als er iets verkeerd gelopen was, zei hij altijd, ja maar Eddie heeft dat beslist. En dat vond ik een beetje sneu, omdat tenslotte kwam altijd bij mij.
1: Paraplu ging open, hij stak dan
0: maar. Ja. Ja. Maar toen had ik hem een beetje deuren, hij wist dat ik clubsupporter was. En als ze verloren aan, kwam je nooit nog meer overhalen. Ik zeg, dat zie ik maar mensen. Ik zeg, iedere keer dat ik nog kom, ga ik geboren dat ik vis gezin zijn.
1: Ja.
0: Hij kwam toch niet meer. Maar toen begon dat spelletje. Kwam de ene van die gasten van mijn, bij mijn voor verlof te vragen. Ik gaf ze niet. En ze ging bij hem en hij gaf ze wel.
1: Ja, dat bleef niet
0: te. En toen had ik gezegd, dat had hij niet meer. En toen zie ik dat vertrapt.
1: Ja.
0: En dan zijn er plank draaien.
1: Voilà, dat was Brussel.
0: Dat was Brussel.
1: Begon ik weer naar de muziek, Eddy.
0: Ja.
1: Waar waren we gebleven? Je wordt om met Eddy Dorson, met het orkest van Eddy Dorson.
0: Ja.
1: Een man dan de LP had ook. Hey. Bleef er toen werk? Bleef je dat toen doen, regelmatig? Ja,
0: oh ja, regelmatig.
1: Of voel je dat het aan het veranderen
0: was? Dat het veranderen was. Ja. Dat viel lichtjes stellen. Gelukkig was er nog Brussel.
1: Ja.
0: Waar ik dus goed 10 jaar mee... Mee rondgedraaid dan, hè.
1: De revuewereld?
0: De revuewereld was heel anders.
1: Heel anders, ja. Ja. Dat kon ik zijn in de zaaste viver, maar toch anders.
0: Ja, he? het is een ander soort.
1: Hoe ging dat eigenlijk? Hoe zie je daarbij terecht gekomen?
0: Wel, ook via het orkest van Bart Wils speelde dus en deed dus muzikaal gedeelte.
1: Van de revues?
0: Van de revues. Dus automatisch als zanger vroegen ze minder bij. Dat is dat geworden.
1: Ja.
0: Gekomen. Maar het is ook speciaal, hè. Ik had dat niet vergeten, een bal gaan spelen om een revue.
1: Ja.
0: Het is heel anders. He.
1: Dat was ieder jaar een nieuwe revue, dat ze brachten?
0: Ja, iedere keer hier in de Stadsopberg.
1: Ja, en toen verschillende keren opvoeren, hè?
0: Ja, de 3 keer normaal, 3 of 4 keer.
1: Mm-hmm.
0: Ik wist, de zaterdag en middag was het zo'n algemene repetitie, maar dat was dan voor de bejaarden. En toen s'avonds was het dan de première. En toen nog 2 keer, nee. Maar dat was wel... lang repeteren voordien, dat je dat zegt, in 3 dagen is het gedaan. He.
1: Het is kort en krachtig eigenlijk.
0: Kort en krachtig,
1: ja.
0: Het is ook stadsober. He.
1: Mm-hmm.
0: Dat is heel anders. He. Dus niet op het podium springen en beginnen te zingen. He.
1: Maar hoe ging dat dan met naar een schip van noemde ik er een paar figuren van dat me toen aan in dit...
0: Fernal Vonk.
1: Ja, was een van de treiters. Ja.
0: Was de treiters. En... en die is dan gestart met een cabaretgroep. Dat was mini Naris App. Dat waren,
1: Ja.
0: En toen ging het, kwam ik daarbij. En toen is zelfs Benny Scott ook mee, af en toe meegedaan. En we deden er ook zo'n heel tourneetje en zo, in de namiddag.
1: Ja.
0: Dat was plezant.
1: Mm-hmm.
0: En bijvoorbeeld, ze spelen in de sketch. En Fernal Vonk moest er ook in spelen. En die was dus achter het podium. Nu, ze roepen hem, zoals ze deden in die skets. Ze zeiden, mogen we een keer roepen van, yes, je is toegekomen of het wat in die zin. Maar je was niet gereed. En je moest hem nog omkleden en weet ik allemaal. Dus ze moesten dat beginnen trekken en doen. En ze riep, allee, hoe zie je? En je riep, ze schiet alle baas. En dat is bluffen mee. Gewoon iedere keer als aan dat moment kwam dat hij moest opkomen, schotten ze in een lach, want ze wisten, god je gereed zijn of niet.
1: Moment, ja.
0: Ze zwiet allebei.
1: Fernal Vonk was ook een heel speciale mens. He.
0: Ja.
1: Heel geëngageerd ook, voor de boel in handen te pakken en allemaal. Zat ook in het verenigingsleven tot en met.
0: Ah ja, je was in de carnavalvereniging, ja. De totentrein,
1: ja,
0: zo weet ik.
1: Inderdaad, ja. Ja.
0: Dat is... Maar ja, je zit zo'n beetje de boel bij je, ook financieel, want het is niet gemakkelijk.
1: Nee, uiteindelijk is het dan, ja, Dat is dolm overwaterd geweest, he, al die revuegezelschappen.
0: Het wordt al te duur, hè?
1: Ja. En de juiste mensen niet.

0: Als mijn vrouw is gekomen is.
1: Oh, je vrouw is ook wat.
2: Joos.
1: Ah, oh, hij zegt misschien nog de verhoringen van de Dullemina's of het wat dan zo. Nee,
0: nee, nee, nee, nee. Nee,
1: nee.
0: Maar ze is ook van verleden week weg. Achter een pakje sigaretten voor me.
1: Oh, ja.
0: En ze is nog niet weer gekeerd.
1: Allee, maar zo verzeker je markt niet gevonden, hè. Tot daar zien. Ja.
3: Omdat je hinder spreekt van die Dullemina's. Dat is wat te zeggen niet tegenwoordig met die vrouwen.
1: Oh, dat is juist te zeggen. Ho, ze willen gelijk staan met de mannen. Gelijk loon voor gelijk werk. Maar dat gaat niet, we, dat gaat niet. En ze zijn al jaren 3 maanden ziek. En langs toch te velen dat ze er nog een kleine kopen. Maar als er nog 6 maanden bij. Ah ja.
0: Zie je er tegen de vrouwen, hè?
3: Van ze negens. En liefst zo dicht te mogelijk.
1: Ja, ja, over die idee woon ik in Brussel. Ah ja, het was door een verhoring van de Dullemina's. Ja, ah ja, hij weet wel, het is over de emancipatie van de vrouwen. Over dat ze zoveel zien of de venten. En dat ze de venten niet meer nodig hebben. En al met de eerste de lucht sloeg uit. Heel de zon en het pak donker. Maar ze hadden toch even zijn vent nodig, weer. Direct achter de elektricien. En ze gelachen, Jozef. Maar het was een beetje groen, weet.
3: Dat saus lijkt de mine. Ook zo slim. Zeg, je moet ik luisteren. Ze is verleden week. De man die maar was goed. Naar tuvelok al gezonden. En mijn man die maar mijn lieve duvetjes. Naar de was gelieerd. En je bloed zou toch wel koken, zeker?
1: Ja, Jona. maar dat is nog niet het twee, dat is nog niet het twee. Bij mij nee, zit de katten verzekerd zo'n 14 dagen in de loze. Hij wordt, je komt er maar uit, hè. Niet, maar niet, maar het gaat dollemollen met de briefjes. Met briefjes schrijven we er nu. Nu moest ik nu in de oosten het kerkhof het graf te kussen. En ik schreef ik op dat briefje. Ik ben naar het kerkhof. En weet je wat dat schotje van mij heb geschreven had? Die naar thuis kwamen? Rust en vrede.
0: Ja, ja, Joene. Zijn ook geen vrouwen melk vroeger, hè?
3: Nee, nee. Zeg, dat ze moeten zien, hè? Dat je de vrouwen kan kopen op krediet.
1: Op krediet? Kopen heb krediet, en voor wat dat de?
3: Nou, als je ze moe ziet, hè, je stopt van betollen en ze komen er weer achter, jongen. Ja.

0: vallen.
1: Narreschip, ik herinner me nog een opname met Narreschip in het Boudewijnpark.
2: Ja.
1: Dan moet het voor 74 geweest zijn. Dat was ook met Willy Lusnauer, ergens in dan eerst door en allemaal. Maar die plote is nog altijd... Je is nog later zelfs FCD uitgekomen. Je zingt er ook een paar nummers, hè, geloof ik, over de Brusselse standbeelden.
2: De Brusselse standbeelden, hè, ja. Maar dat heb ik gepakt in het Boudewijnpark. En dat was maar een hele hoop, want dat was ook via Lusnauer. Ja. Dus af en

0: En toen ik heb trad, ook met Naris heb, die dus ook ja, zei dat ik mocht die opname maken. En zoveel mogelijk mensen beginnen, dan zo ziet een brug scoren.
1: Ja.
0: En dan zo is dat...
1: Jo Vervoort zat er ook bij?
0: Jo Vervoort, ja.
1: Volgens dat ik me herinner, Willy Zalve deed dan ook...
0: deed dan ook mee, hoor.
1: Dingen zong, potporien en allemaal. En dat was in de Oberbayern, zullen we zeer?
0: Ja. Maar dat was de ene stepname dat ik niet meer in. Ik heb al die opnamen nog liggen. Wat zijn er nog opgenomen geweest? LP's voor de club. Van minder zijn altijd, ja. Lusterno was niet voor de club. Lusterno was voor de cirkel. En toch maakte minder ploten voor de club.
1: Brug is kleiner natuurlijk.
0: Dat is klein, hè?
1: Ja.
0: Maar ja, want die ploten waar je het over hebt, had ik zelfs niet meer.
1: Men dat allemaal liggen hier, we gaan ervoor zorgen dat je dat weer hebt. We gaan ervoor een keer in die eddy.
0: Ja.
1: We gaan dan nog een keer een beetje verder. De Vrije Radio's.
0: Ja.
1: Plots kom je hier bij de VBRO terecht. Kun je me nog een keer vertellen, ook in het kader van het 45-jarig bestaan dat we nu vieren. Hoe is dat juist gegaan eigenlijk? Hoe zie je bij de VBRO terecht gekomen?
0: Goh ja, ik kostte dus nog bij ook van mijn dip te treden en vanaf en toe hebben we het te zien. En op een dag belde hij me op om te vragen als ik wilde programma's maken voor de VBRO. Omdat er daar ergens een gat voor kwam.
1: Ja.
0: En kan ik dat toch doen. Een endertje. We zaten dan in het Boudewijnpark zelf.
1: Tofinarium, hè?
0: De Neffest, ja.
1: Schone studio, hè?
0: Een schone studio. Al is dan er dat... Neffens de studio, enorm veel kabels lagen en kabels die zegt, wat ligt er hier allemaal? Want tenslotte, ik heb me nooit verwonderd dat al gebrand is op een zeker moment. Hè.
1: 88?
0: Ja.
1: Een klein brandje, hè?
0: Een klein brandje, maar ja, oké, dat weet nog. Ik kan er zien dat altijd voor, als er heel die pak kabels in liep, en zo keel hier, en een prijs alles toch. Hij zegt, ja, hoe is het mogelijk, hè? Want het was te verwachten, hè?
1: Hoe ging de van start op de radio?
0: Ja.
1: Hoe ging dat? Word je daar direct goed mee weg? Of deed dat haar direct?
0: Deed dat haar, omdat het ook weer live was. Want ik zie haar voor live programma's. Omdat ik had op je poten vallen als er iets gebeurt.
1: Mm-hmm.
0: Nu wordt dat opgenomen en ik had erin knippen en ik had ermee doen wat hij wilt. Maar in dit jaar was dat met een technieker en al. Hè.
1: Ja.
0: Dus ja. Je zat geen zetel te presenteren, maar je moest maar zien dat je de platen kon staan, maar ik hoor babbelen.
1: De zondagnachten, hè?
0: De zondagnachten ook, ja. Ik had altijd mijn zondagnachten gehouden.
1: Deed dan de samenstellingen zelf van je programma?
0: Ja. Al is dat ik wel moest af en toe aan Albert vragen, dat Albert zelf een keer zei, je moet een kijken voor dit of dat.
1: Die er toch moest tussen
0: rooien. Maar ja. Ik heb toch een moment een Duits programma gedaan ook.
1: Ja.
0: Omdat Thierry van Holm deed dat normaal. Maar ja, ik kon toen een keer niet. En toen ging dat een keer, dat was in de weken. Dat deed ik ook nog graag. Maar de zondag was vooral, dat deed ik heel graag.
1: Ja. Met lusteloos werken en zo.
0: Met lusteloos werken. Rechtstreeks, hé.
1: Mm-hmm.
0: En dan zo is dat ook tenslotte gegroeid. Wat ook verspringt nog een keer heel ellende. Met Blokkruis ook, hé.
1: Ja.
0: Kwam in een huis op TD, zal in Brussandersblad staan, ieder weet welke onder verloren gelopen worden of wat er dan kosten geadopteerd worden. Ik zei, moest ik het nu iedere week een keer bellen met Blokkruis voor te vragen wat dat er zit van onder.
1: Ja.
0: En dan zo
1: weet je nou nog dat dat een van je vaste items was?
0: Dat was een van mijn vaste dingen, en dat deed ik graag. Ja. En dan zoals ik hier ook in Blokkruis gerold achter een TD.
1: Ja.
0: Je moet dan te later van vertellen.
1: Ja, inderdaad. Bij de VBRO, je hebt er een paar kijk, maar hier is een paar schone foto's liggen, zeg, ja. van Eddy aan de micro. Hé?
0: Ja.
1: In de studio, Antofinarium, en hier de groepsfoto van Team van Hunteren.
0: Team van Hunteren, ja.
1: Van Tondertijd. Hé?
0: Ja.
1: Dat is ook een beetje de periode waarin dat je dan ook verschint, heb je in LP, het elftal van het koor van Achter Dolle Torre.
0: Ja.
1: 1983.
0: In 1983.
1: Ze stonden er allemaal op. Dat is een heel elftal zeg maar, van Brugse zangers. Met Norbert uiteraard, Tony Dua, Willy Rustenauer, Carina Lenders, Tony Lenders, Patricia Die, Marleen, Heimeisje. Frank Valentino, Frankie. En Benny Scott natuurlijk ook. En Bob Verwilst zelfs ook.
0: Ja.
1: Ik weet nog de datum, het is 5 januari 1983, alsjeblieft.
0: Goh, ja.
1: Ja, dat was een LP van Club Brugge, voor alle duidelijkheid.
0: Ja.
1: Of dat je er nu voor wordt of niet, maar hier worden echt een blauwe, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Nog
0: ja.
1: altijd?
0: Ja, nog altijd, ja.
1: Ja. Nog altijd. Ga je nog de matchen ook of volg je op televisie?
0: Nee,
1: ja.
0: Televisie volg ik het ook niet, ik volg het wel op mijn gsm.
1: Ah ja.
0: Omdat mijn vrouw niet gaat, hè, dat voetbalkie.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolaeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip De Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een 25-jarige vrouw is donderdagnacht licht gewond geraakt toen ze in Merkem met haar auto tegen een elektriciteitspaal belandde. Dat gebeurde rond 2 uur 's nachts in de Kwakkelstraat toen de vrouw om een onduidelijke reden de controle over het stuur van haar wagen verloor. Door de klap kwamen er elektriciteitskabels op de rijbaan terecht. Fluvius ging ter plaatse om de schade te herstellen. De vrouw kreeg ter plaatse de nodige zorgen van de ambulanciers. Haar auto moest getakeld worden. In het centrum van Moorsleden is vrijdagnamiddag een aanhangwagen geladen met aardappelen gekanteld op straat. Duizenden kilo's aardappelen kwamen op het wegdek terecht. Er vielen geen gewonden, maar de aardappelen lagen bijna 1 meter hoog tegen de gevel van een woning. En in Wervik werden verschillende eigendommen en auto's beklad met rode verf. Het gaat om minstens een 7-tal feiten. Op camerabeelden is duidelijk een jonge blonde dame van ongeveer 20 jaar met een spuitbus te zien. De politie denkt dat ze alleen handelde. Ze zijn een onderzoek gestart.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: De VWRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: Duizend en één nachten.
3: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino.
4: Als ik jou zie, dan ga ik zweven.
3: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
5: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
3: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
3: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

Maar een beetje ochtendgymnastiek kan zeker geen kwaad, hè? Freddie James was dat. En zo zijn we van start met het late ochtendblok van deze zondag 17 mei. Luisteraar, van harte welkom bij Joen Brugse Radio. We zetten onze Brugse voormiddag gewoon verder na de ontbijtshow van daarnet. En achter Dolle Torren met voor het eerst als gast Eddie Reno. Waarmee we trouwens een afspraak hebben gemaakt voor volgende week. Dat is dan meteen de laatste aflevering van Achter Dolle Torren voor het zomerreces. De laatste aflevering van dit seizoen, ook volgende week dus. Met Bruggeling Eddie Reno, voormalig presentator ook geweest hier bij de Brugse Radio. En natuurlijk ook zanger. In de jaren 60 begon die zangcarrière. Die carrière in de showbiz van Eddie Reno. Volgende week vertelt hij erover verder. Ik ben Frederik Thomas en ik neem je mee naar ongeveer 12 uur. Nee, niet naar ongeveer, naar 12 uur. Naar het allereerste middagnieuws met onze VBRO Nieuwsdienst. Voor die tijd nog uiteraard weer een stukje one-man-show van Willy Lustenhauer. We zijn nog altijd bezig met die derde. 1976 mag je verwachten omstreeks half 12, 11 uur 30. En we hebben in dit uur nog de heruitzending van Tussen Rijen en Kasseien. Op en top Brugge-item, waarin je Jacques Rauw nog een keer aan het woord hoort. Jacques Rauw, zaliger in 2003 en 2004. Heel boeiende interviews leverde hij toen af, hier bij ons. VBRO's Rudy Meins heeft dat allemaal netjes herwerkt tot een fantastische nieuwe Brugge-reeks. Tussen Rijen en Kasseien. Je hoort Jacques Rauw straks vertellen over een heel markante bruggeling. Of waren het er

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: Vandaag krijgen we opnieuw een regenzone door. Het is zwaar bewolkt, betrokken en in de loop van de dag zijn er perioden met regen. Vooral vanochtend eigenlijk, want vanmiddag zou het best wel kunnen dat het droger wordt vanaf de kust. Geleidelijk aan zie je dan toch meer en meer opklaringen binnenlopen. Bij temperaturen die weer iets pitsie hoger komen, niet onmiddellijk heel hoog, maar we halen toch al in de loop van de dag een graad of 14, 15. En dat is weer een tikkeltje hoger dan gisteren. Die meest kille temperaturen die we eerder deze week hadden, die zijn er echt wel uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Vierdaagse Radio Vibero op zondagmorgen 17.05. Laatste dag van het verlengde hemelvaartweekend. En we hebben ook de allerlaatste dag van de Meivoor in Brugge. Mocht je nog niet langs geweest zijn en je wil toch nog een beetje kermisplezier beleven, rap je maar, want het is de allerlaatste dag. Het zijn straks de allerlaatste uren van die Meivoor 2026. En hier is een meneer, ja, die we uiteraard kennen van het Eurovisie Songfestival van gisterenavond, maar die we al heel lang van tevoren kenden hier bij de Brugse Radio. Brugse kapper geweest een hele week lang. En in de maand februari was hij ook de overwinnaar van het grote en prestigieuze San Remo Festival, weet je wel, aan de Ligurische kust daar in Italië. San Remo, ook altijd heel mooi in beeld tijdens Milaan. San Remo, heel die kuststrook daar. Wel, de Bloemenriviera wordt die regio genoemd en daar wordt ieder jaar dat San Remo Festival georganiseerd. Daar was hij al de primus Sal da Vinci en de Italiaanse inzending van het Eurovisie Songfestival. Hier is hij nog een keer.

0: tussen Rijen en Kasseien. De leukste weetjes over Brugge, hier bij de VBRO.
1: Het VBRO-archief staat terug op 2003 en wij wandelen tussen Rijen en Kasseien in deze aflevering met wijlen Jacques Rauw. Hij vertelt vandaag een bijzonder verhaal over een bijzonder figuur, Pietje Brilleman.

wel nu, die figuur van Pietje Brilleman, dat is een bepaald moment een volksfiguur geweest, vooral voor de straatjeugd in Brugge. Dat zal duidelijk blijken. Maar in feite moet ik eigenlijk de titel veranderen, want er waren in de 19e eeuw niet minder dan 4 Pietjes of Pierres Brilleman in Brugge. 2 daarvan hebben dus een bekendheid genoten. De andere 2, laten we zeggen, zijn nooit opgevallen door een of andere omstandigheid. Maar we gaan het dus hebben over de eerste. Mm-hmm. En de eerste was dus Pieter Brilleman, geboren in Brugge in 1767. Die was getrouwd met Martha Manout en dat gezin woonde in de Groeningen. Mm-hmm. Hij was daar handelaar van beroep, maar in de bevolkingsregisters wordt er niet gespecificeerd in wat dat die handel deed. Het was daar ook een beetje een buurt van, laten we zeggen, leerlooiers en ook een beetje van kolenhandelaars. En wellicht was het misschien ook een kolenhandelaar,

0: huwelijk komen er 3 kinderen. De oudste is Pieter, dus Pietje de derde, die geboren wordt op 12 februari 1834. Dan een dochter Louise Marie en nog een dochter Eugenie. Deze vrouw overlijdt op 19 oktober 1854. De derde echtgenote, Johanna Vermet, was weduwe van herbergier Lodewijk Amey. En ze trouwde met Pietje Brilleman in 1855. Er waren uit dat huwelijk ook geen kinderen. En in 1861, dus 6 jaar later, was ook de derde vrouw van Pietje Brilleman overleden. In 1862 volgde het vierde huwelijk van Pietje Brilleman de tweede. En dat huwelijk greep plaats in Varsenaren, aangezien dat zijn vrouw Justine van Malen afkomstig was van daar. Zij was toen amper 21 jaar oud en inmiddels was Pietje de tweede 61 jaar oud geworden. Hmm. Dat belette niet dat ook een oude schuur in brand kan schieten en er volgden nog 4 kinderen uit dat huwelijk.
1: Kijk eens aan.
0: Ja, ja. Pieter oefende tijdens zijn leven 4 beroepen uit. Zoals ik al zei, hij was stadswerkman, hij was mestschipper, hij was herbergier en rentenier. En even specifieren wat dat mestschipper was. We zouden dat nu kunnen zeggen, een man van de reinigingsdienst of van de ruimdienst.
1: Ja.
0: Die ging rond om het vuil van de straten op te halen. Want Brugge die Schone was allesbehalve schone in de 19e eeuw. Vele straten waren toen nog ongeplaveid met kasseien. En vandaar dat de mensen gewoon het huisvuil op straat gooiden. Vuilnisbakken of laat staan plastic zakken bestonden toen uiteraard nog niet. En het gebeurde ook vaak, bijvoorbeeld in die forten, dat er daar een keer een varkentje of een koe illegaal gekweekt werd. En wanneer dat ze dan op die koer dat beest slachten, dan werden de ingewanden gewoon op straat gegooid op het trottoir.
1: Ja.
0: Dus je kunt denken dat dat alles behalve een ludieke stad was om te bekijken. Het merkwaardige is ook dat op oude foto's en zelfs schilderijen, dat we dan nooit bemerken dat de straten soms goed toegetakeld zijn met huisvuil.
1: Ja.
0: Maar de mensen, laten we zeggen, keken niet zo nauw. En bovendien, het regelmatig opduiken van epidemieën heeft de stad ertoe aangezet om dus een vuilnisdienst in te stellen. En Pietje Brilleman dus, was dus een van die mannen, dus de mestschipper, om het zo te zeggen.
2: Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over Brugge, hier bij de VBRO.
0: Pietje Brilleman de tweede overleed in zijn woning aan de Eekhoutstraat op 17 december 1872. Maar keren we nu terug naar Pietje Brilleman de derde, uit zijn vaders tweede huwelijk. Hij zou de bekende Pietje Brilleman worden die zo gekend was door de jeugd in Brugge. En ook hij zou 2 keer trouwen. Op 6 juni 1856 met Rosalia Jonkere, die hem 2 zonen zou schenken, Victor en Leon. En het gezin van Pietje Brilleman de derde woonde aan de Hentpoortvest. In 1857 sloot hij zich aan bij de burgerwacht. De burgerwacht was in 1830 ontstaan tijdens de septemberdagen, de opstand tegen de Nederlanders. Maar omdat de burgerwachters zelf dus naastig meeplunderden, die militie die dus de stad Brugge ingericht had, werd er door de burgerij de zogenaamde burgerwacht opgericht. En om een beetje, laat ons zeggen, het ratatouille erbuiten te houden, werd er een hoog lidgeld geëist en ook een uniform dat ze moesten bekostigen. Dus in feite, de burgerwacht was eigenlijk een militie van de bourgeoisie,
1: ja,
0: om dus orde op zaken te houden in de stad. Dus dat was ook een beetje een statussymbool natuurlijk. Pietje Brilleman de derde werd aangesteld als tambour-major van het muziekkorps van de burgerwacht. En hij stapte dus voorop, zwaaiend met de stok. Hij was iets meer dan 2 meter groot. Vandaar zijn grote bekendheid bij de Brugse straatkinderen. En dat men hem ironisch Pietje noemde, hoewel dat hij meer dan 2 meter groot was.
1: Uitzonderlijk eigenlijk voor die tijd dan.
0: Natuurlijk. Mm-hmm. Op zijn hoofd droeg hij dus een kolbak. Dat is dus een militaire hoge muts met veren versierd. En het verhaal gaat ook dat op een bepaald moment, wanneer dat de burgerwachters naar de Tier, de schietschijf trokken aan de Steenbrugse wandeling, de huidige Baron Luzettelaan, dat ze op een bepaald moment een keer zijn kolbak als doelwit gekozen hadden, terwijl hij lag te slapen. Toen hij wakker werd, zeiden ze, kijk Pietje, je bent aan de dood ontsnapt, want de soldaten hebben bij vergissing naar uw kolbak geschoten. Maar hij kon er nog mee lachen ook. Net als een

vader koos hij ook voor het beroep van mestschepper, dus voor de reinigingsdienst. Hij was koopman en aannemer. En in deze laatste hoedanigheid bouwde hij tal van kleine merkmanswoningen en ook de beruchte forten. Je weet wel, die beluiken dus met al die kleine arbeiderswoningen. In december 1874 overleed zijn eerste vrouw en 4 maanden later hertrouwt Pietje de Derde met Octavie Coppé, dochter van een rijke koolhandelaar. Via erfenissen bekomt hij nog heel wat andere woningen en inmiddels bouwt hij er ook nog heel wat bij. Pietje de Derde, van hem wordt gezegd dat hij 99 woningen bezat. Het waren natuurlijk allemaal geen herenhuizen, onder andere vele fortjes en kleine krotwoningen. En aan de Hernpoortvest alleen bezat hij 16 huisjes, waaronder het bekende fort het Santillepoortje. Al deze huisjes brachten niet alleen veel geld op, maar ook veel werk. Gezien de miserabele toestand van de toenmalige arbeidersklasse, moest Pietje Brilleman er uiteindelijk een job van maken om wekelijks op ronde te gaan om de pacht te innen. Mm-hmm. En wee de mensen die dat niet konden betalen, dan werd er de deurwaarder op afgezonden en heel het boeltje werd op een stootkarretje geladen en de mensen werden buiten gezet. Als aannemer zorgde hij dan voor, onder dwang van de gezondheidscommissie, dat de huisjes af en toe een keer gewet werden. Kwestie van de kakkerlakken te doden die welig tierden in die huisjes. Hij was de enige erkende mestschipper van de stad en die mest werd gedeponeerd aan de mestzaten die toen gelegen was op Assebroek. De boeren konden er mest kopen, evenals de horticulteurs die het nodig hadden om hun planten te bemesten. En dat bracht ook natuurlijk nog een hele stuiver op. Maar een vuilniskar, dat bestond toen nog niet. Uiteindelijk kwam aan zijn druk leven een einde. Hij woonde toen in de Violierstraat 15 en hij overleed op 14 februari 1900. Hij werd met militaire eer begraven op 19 februari om 10 uur in de Magdalenakerk. De straatjeugd was een kleurrijke figuur kwijt. Toch was er nog een vierde Pietje Brilleman. Want inderdaad, uit zijn eerste huwelijk had hij, zoals ik al gezegd had, 2 zonen, Victor en Leon. Wel nu, deze Leon, geboren in 1861, trouwde later met Louisa de Pierre, die hem 6 kinderen schonk, waaronder een zoon Pierre, of Pieter. En dat is dus Pieter de Vierde. Zijn andere broer, Benoît, zou later naam maken als sterspeler bij Cercle Brugge. Of er nu nog nakomelingen zijn van de Brillemans in Brugge, weet ik niet, maar via het telefoonboek heb ik er toch nog een drietal gevonden. Maar omwille van de privacy van die mensen heb ik dat natuurlijk gerust gelaten, omdat dat natuurlijk geen onderwerp is voor het volksfiguren uit het verleden. Zo, de figuren van Pietje Brillemans in Brugge.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Een bankstje aan Stellende en een koppel dat loopt te dromen. Kiekende naar de zwoontjes en het groene van de bomen. Luchtkastelen bouwende in een sprookjesland. Wordt dat geluk te rapen, ligt het gaan scheppen met je hand. Dromen langs de lente, in de lente van je leven. Dromen van ons schone, dat dat leven je kan geven. De wereld is niet groot genoeg voor een gelukkig poor. De lengte van de liefde, dat is wonderboor. Een bankstje aan Stellende en een schone zomeravond. Een koppeltje met de kinders die al lopen en al dravend. De zwoontjes doen verschieten met een lach al hier op door. En doeders die stond te dromen en te kieken om elkaar. De zomer van de liefde is de bloeitijd in je leven. De dromen van de lente in de zomer vormgegeven. Je vrouwtje en de kinders maken dat je gelukkig zit. Dromen aan Stellende in de zomertijd. Een bankstje aan Stellende, de blorenvorm van de bomen. En twee oude padaddertjes zitten stelletjes te dromen. De lente en de zomer van de liefde, och, dat is weg. De kinderen zijn getrouwd en gingen een dreigen weg. Nu zien ze weer alleen, och, zijn hier de met te geven. En de eenzaamheid kan zeer doen in de herfst van je leven. Je vraagt je nog waarom.

0: angstje aan het ellende. De winter doet zijn beste. Een ventje sluffert trager en alleen langs de vesten. Voor hem zie lente en zomer en de herfst al gepasseerd. Voor het ventje is de winter van het leven arriveerd. Zijn vrouwtje is gestorven, is alleen overgebleven. En dat is voor een mens de winter van de liefde in het leven. Je hebt van hier geen waarde meer. Je ziet nu alles kwijt. Je kunt nog zuster dromen in de winter.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis koffie en gebak.

0: Marco de Hollander. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

Laatste uurtje van onze zondagvoormiddag samen hier bij Joen Brugse Radio. Luisteraar, ik ben Frederik Thomas. Van harte welkom aan de andere kant van 11 uur. Wij stomen door richting het allereerste middagnieuws. Het nieuws van 12 uur dat de VBRO nieuwsdienst je ook brengt op deze zondag. En tijd voor het aperitiefje zeker, heel binnenkort. We gaan de nieuwe single van Wim Leys aan je presenteren. Zometeen na Raffaella Carrà. En we hebben natuurlijk straks ook weer een legendarisch stukje one-man show van Willy Lustenhauer Zaliger. 1976, we gaan exact 50 jaar terug in de tijd naar onze Brugse Stadsschouwburg. Daar werd die derde one-man show toen gebracht. Misschien was je er wel bij. In ieder geval, je kan er nog een keer van genieten van een fragment daaruit straks omstreeks 11:30 uur. Hier bij de VBRO. Een goeiemorgen.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
0: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij. Na, na, na,
3: na. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
6: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
7: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
6: Ah ja?
7: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
6: Mo.
7: Es kwane merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
6: Allee, meen je dat?
7: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
6: Allee.
7: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
6: Yo Fashion, zeg je?
7: Jeps.
6: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, vet.
7: Nou waar.
6: Nou, Yo Fashion, hè?
7: Voorzicht op de baan, hé, matje.
8: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
9: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
4: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
9: op 050 44 30 60
4: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.
10: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest.

ben verleden week in het feestje geweest van de Comtesse de La Prot La Proterie. Ik zei er nog heel de tijd met een vervulde maag. Het was feestje van de anniversaire van de Comtesse. Op haar anniversaire vraagt ze altijd al haar vriendinnen, nee. Maar dan de vent. Uitgenomen de weven en door de jonge dochters, die komen alleen. Het was fel volk, ze. Madame Caracol was er ook. Caracol? Kokerel. Kakarol. Kakarol. In de geboorte zeggen ze midden de bloeling. Is de weven van Fett en de Stieve Kool. Is zo lang dood weer. Van een hazenschuidingen. En tooft. Haar vent was er ook. Een lange mageren. Zo lijkt een soorten overnest een bustelstok aan zo. Een uitstriederen van die soorten met vele lintjes en zo. Moet die maar een keer geschoten en bij zijn horloge. En de foto op de voren. Je doet een assurance. Je wilde me een assurance aansmeren. Je zegt, als je een arm kwijt zit, 10.000 frank krijg je. Als je een been kwijt zit, 20.000. En uit de kop en stuk moet je van heel leven niet meer werken, zeg. Sinoviève was er ook, hè. Sinoviève van Tankertje geweest, hè. Maar ze is dat een schietkoente geworden, hè. En met haar pourparlers. Ik leef hem af op een cinema. En we zagen dat ze naar de films wel omkijken. En toen over haar vent. C'est raar. C'est le castard de ma vie. Mon Cacanova. Hij zou dat moeten zien. Dat is like een losgekomen rolmops. Je kwilde op zijn plastron, uur Cacanova. Uw jongste dochter is verloofd. Sint-Claus toen heeft mij gezegd, verloofd, wat is dat? Verstond dat ik zei, nou, maar dat is juist hetzelfde. Let of hij met Sint-Niklooi een velootje kreeg. Maar je mocht er met de poos mee rijden. Je zag hem in de tussentijd dan. Zag hem, mag je wel een keer met balletjes spelen en aan de Frenkstraat.

0: Straks is die Brugse kappen af. Niall Horan heeft de hele week lang het mooie weer gemaakt als meest gedraaide hier bij ons. Is aan zijn allerlaatste dag toe als Brugse kappen. Little More Time is inmiddels terug te vinden in onze Brugse top 40.
1: Artiesten uit Brugge of West-Vlaanderen, van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.

verwondert er zich altijd nog over als we hem aanspreken over dit liedje op een van de gelegenheden doorheen het jaar waarop we samenkomen samen met oud-gedienden uit de Vlaamse showbusiness. Erik Marijse tekent wel vaker present en dan hebben we altijd een gezellig babbel over de voorbije decennia, de evolutie in de Vlaamse showbiz. Vlaamse showbiz die hij als geen ander kende toentertijd met ook zijn eigen vakblad. Weet je nog wel? En dan later ook nog een vedetteblad, Music Leader. Dat was allemaal van de hand van deze Erik Marijse, die dus niet alleen zanger was, maar ook entertainer, organisator, presentator en uitgever. Niet alleen van platen, maar dus ook van tijdschriften. Erik Marijse als volleerd hippie destijds. We gingen dan ook diep terug in de tijd naar 1972. En zoals je weet, al jarenlang woonachtig in Oostende. We beschouwen hem dus als een echte Noordwest-Vlaming. Zo zitten we helemaal in de staart van deze zondagochtend. We gaan richting de middag en het allereerste middagnieuws. Straks smakelijk eten uiteraard en ik wens je uiteraard nog een fijne verderzetting van deze zondag. De vierde dag van het verlengde hemelvaartweekend.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. 1001 nachten. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
6: Altijd schone muziek.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met graag.

0: Knipoog, Marco de Hollander. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het nog eerst wisselend tot zwaar bewolkt met wat regen. Later wordt het dan droog en krijgen we geleidelijk aan opklaringen binnen. En ook vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen. Wolken en opklaringen. Misschien dat er nog later in de nacht een buitje komt. Maar met de temperaturen zit het ook wel goed. Vandaag overdag halen we toch al een 14, misschien lokaal 15 graden. Dat is iets beter dan de vorige dagen. En dan zie je ook vanavond en vannacht dat die temperaturen weer hoger zitten. Een graad of 7, 8 minimaal blijven we toch wel vasthouden. En dat is toch een stukje beter dan dat voor 10 was. Ook voor de komende dagen zit er verbetering in. Wel nog wisselvallig tot en met het midden van de week. Maar de temperaturen die kruipen langzaam verder, stukje bij beetje, omhoog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Allee, iedereen aan tafel, mijn hand de soep het scheppen. Smakelijk en ziet hij een mondje niet verbrand, mens hun.

partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar?
3: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis koffie en gebak.

0: Sander. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het nog eerst wisselend tot zwaar bewolkt met wat regen. Later wordt het dan droog en krijgen we geleidelijk aan opklaringen binnen. En ook vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen. Wolken en opklaringen. Misschien dat er nog later in de nacht een buitje komt. Maar met de temperaturen zit het ook wel goed. Vandaag overdag halen we toch al een 14, misschien lokaal 15 graden. Dat is iets beter dan de vorige dagen. En dan zie je ook vanavond en vannacht dat die temperaturen weer hoger zitten. Een graad of 7, 8 minimaal blijven we toch wel vasthouden. En dat is toch een stukje beter dan dat voor 10 was. Ook voor de komende dagen zit er verbetering in. Wel nog wisselvallig tot en met het midden van de week. Maar de temperaturen die kruipen langzaam verder, stukje bij beetje, omhoog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

Brug is de schoonste stad van heel de wereld. Pak de keer een van Antwerpen, dat zien de echte kenders. Een grote mond, een borst vooruit, in Antwerpen is het anders. We moesten niet geloven, wij, het is al

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een 25-jarige vrouw is donderdagnacht licht gewond geraakt toen ze in Merkem met haar auto tegen een elektriciteitspaal belandde. Dat gebeurde rond 2 uur 's nachts in de Kwakkelstraat toen de vrouw om een onduidelijke reden de controle over het stuur van haar wagen verloor. Door de klap kwamen er elektriciteitskabels op de rijbaan terecht. Fluvius ging ter plaatse om de schade te herstellen. De vrouw kreeg ter plaatse de nodige zorgen van de ambulanciers. Haar auto moest getakeld worden. In het centrum van Moorsleden is vrijdagnamiddag een aanhangwagen geladen met aardappelen gekanteld op straat. Duizenden kilo's aardappelen kwamen op het wegdek terecht. Er vielen geen gewonden, maar de aardappelen lagen bijna 1 meter hoog tegen de gevel van een woning. En in Wervik werden verschillende eigendommen en auto's beklad met rode verf. Het gaat om minstens een 7-tal feiten. Op camerabeelden is duidelijk een jonge blonde dame van ongeveer 20 jaar met een spuitbus te zien. De politie denkt dat ze alleen handelde. Ze zijn een onderzoek gestart.
3: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Michael.
1: We dansen samen tot het ochtendlicht.
0: Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wil
0: ik. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: De Brugse Radio.

0: Elke woensdag laten we bij VBRO het Brugse verleden herleven in de serie
1: Tussen Rijen en Kasseien.
0: Uit het VBRO-archief laten we wijlen Jacques Rauw vertellen.
2: Op de Vissenmarkt waren er dus naast het Wit Konijn nog een aantal andere café-chantants die opdoken.
0: Leuke anekdotes rond volkse gebeurtenissen.
3: Een stoppelweven, zoals in Brugge zeggen. Nee.
0: En historische feiten uit het Brugse verleden.
2: In 1906 was er dus een akkoord om de stoomtrams buiten de stad te houden.
1: Tussen Rijen en Kasseien.
0: Elke woensdag omstreeks 3:15.
1: Hier bij de VBRO.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Wat, hop, zin, dan, hop, niet, hoorn, dan. Als dat dier nog lang we durft, wat dat dier rap gedoen, ze zullen wat, hop, zin, dan, hop, niet, hoorn, dan. Laat dat zere stelle nozen tut, flut. Louis van Am de Veste moest naar de noede zak, naar de controleur van de

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Roms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met graag.

0: knipoog, Marco de Hollander. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be. In het kader van 45 jaar VWRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Eerst wisselend tot zwaar bewolkt met wat regen. Later wordt het dan droog en krijgen we geleidelijk aan opklaringen binnen. En ook vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen. Wolken en opklaringen. Misschien dat er nog later in de nacht een buitje komt. En dan zie je ook vanavond en vannacht dat die temperaturen weer hoger zitten. Een graad of 7, 8 minimaal blijven we toch wel vasthouden. En dat is toch een stukje beter dan dat voordien was. Ook voor de komende dagen zit er verbetering in. Wel nog wisselvallig tot en met het midden van de week. Maar de temperaturen die kruipen langzaam verder, stukje bij beetje, omhoog. Ik zeg wel kruipen, want het gaat langzaam de eerste dagen. We keren niet meer terug naar die kilte van vorige week. Dat is gedaan. Maar morgen bijvoorbeeld, graad of 15, 16. Dinsdag moet het al 17 kunnen worden, woensdag 18. En vanaf dan komt de 20 graden in bereik. Dus we leven echt op hoop dat het Pinksterweekend toch wel een flink stuk beter zal worden dan de voorbije weekends. Qua weerbeeld moeten we eerst nog wel rekening houden met wisselvalligheid. Maandag, dinsdag, woensdag trekken nog storingen en buien door. Op elk van die dagen valt er wel wat regen of zijn er een aantal buien te verwachten. Het is pas later in de week dat het dan stabieler wordt. Maar dan nog zou ik een bui niet durven uitsluiten. Maar in alle geval, de temperaturen die gaan fors de hoogte in. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Roms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

0: ook nog Marco de Hollander. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
3: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We krijgen de komende dagen met een geleidelijk verder omhoog kruipen van de temperaturen te maken. Ik zeg wel kruipen, want het gaat langzaam de eerste dagen. We keren niet meer terug naar die kilte van vorige week, dat is gedaan. Maar graad of 15, 16, dinsdag moet dat al 17 kunnen worden, woensdag 18. En vanaf dan komt de 20 graden in bereik. Dus we leven echt op hoop dat het Pinksterweekend toch wel een flink stuk beter zal worden dan de voorbije weekends. Qua weerbeeld moeten we eerst nog wel rekening houden met wisselvalligheid. Maandag, dinsdag, woensdag trekken nog storingen en buien door. Op elk van die dagen valt er wel wat regen of zijn er een aantal buien te verwachten. Het is pas later in de week dat het dan stabieler wordt. Maar dan nog zou ik een bui niet durven uitsluiten. Maar in alle geval, de temperaturen die gaan fors de hoogte in. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Roms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Roms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een 25-jarige vrouw is donderdagnacht licht gewond geraakt toen ze in Merkem met haar auto tegen een elektriciteitspaal belandde. Dat gebeurde rond 2 uur 's nachts in de Kwakkelstraat toen de vrouw om een onduidelijke reden de controle over het stuur van haar wagen verloor. Door de klap kwamen er elektriciteitskabels op de rijbaan terecht. Fluvius ging ter plaatse om de schade te herstellen. De vrouw kreeg ter plaatse de nodige zorgen van de ambulanciers. Haar auto moest getakeld worden. In het centrum van Moorsleden is vrijdagnamiddag een aanhangwagen geladen met aardappelen gekanteld op straat. Duizenden kilo's aardappelen kwamen op het wegdek terecht. Er vielen geen gewonden, maar de aardappelen lagen bijna 1 meter hoog tegen de gevel van een woning. En in Wervik werden verschillende eigendommen en auto's beklad met rode verf. Het gaat om minstens een 7-tal feiten. Op camerabeelden is duidelijk een jonge blonde dame van ongeveer 20 jaar met een spuitbus te zien. De politie denkt dat ze alleen handelde. Ze zijn een onderzoek gestart.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Eerst wisselend tot zwaar bewolkt met wat regen. Later wordt het dan droog en krijgen we geleidelijk aan opklaringen binnen. En ook vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen. Wolken en opklaringen. Misschien dat er nog later in de nacht een buitje komt. En dan zie je ook vanavond en vannacht dat die temperaturen weer hoger zitten. Een graad of 7, 8 minimaal blijven we toch wel vasthouden. En dat is toch een stukje beter dan dat voordien was. Ook voor de komende dagen zit er verbetering in. Wel nog wisselvallig tot en met het midden van de week. Maar de temperaturen die kruipen langzaam verder, stukje bij beetje, omhoog. Ik zeg wel kruipen, want het gaat langzaam de eerste dagen. We keren niet meer terug naar die kilte van vorige week. Dat is gedaan. Maar morgen bijvoorbeeld, graad of 15, 16. Dinsdag moet dat al 17 kunnen worden, woensdag 18. En vanaf dan komt de 20 graden in bereik. Dus we leven echt op hoop dat het Pinksterweekend toch wel een flink stuk beter zal worden dan de voorbije weekends. Qua weerbeeld moeten we eerst nog wel rekening houden met wisselvalligheid. Maandag, dinsdag, woensdag trekken nog storingen en buien door. Op elk van die dagen valt er wel wat regen of zijn er een aantal buien te verwachten. Het is pas later in de week dat het dan stabieler wordt. Maar dan nog zou ik een bui niet durven uitsluiten. Maar in alle geval, de temperaturen die gaan fors de hoogte in. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Roms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig vierde na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jeremy Tagavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die vierde plek.
1: C'est les joueurs qui sont à 200% qui doivent se donner pour le club et pour l'équipe pour conserver cette quatrième place.
0: KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
4: op 050 44 30 60
3: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met graag.

Matinee Show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig 4e na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jeremy Tagavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die 4e plek.
1: Het zijn de spelers die 100% zijn, die zich moeten geven voor de club en voor de equipe, om deze 4e plek te conserveren.
0: KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte de eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.

Leuven die schone, Venetië van het noorden, of wat je ook mag zijn. Diep in jouw schoot ben ik geboren en ik zal altijd een bruggeling zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig vierde na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jeremy Tagavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die vierde plek.
1: Het zijn de spelers die 100% moeten geven voor de club en voor de team om deze vierde plek te
0: KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was een 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte de eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
2: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, zoetje, mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
7: Altijd schone muziek.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

0: hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartom.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: De Brugse Radio.

vis vrolijk spoot. Liggen zij nu ziek of dood? SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten op.

de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen, wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

Pas op! Pas op voor de verf! Pas op!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Alfonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
1: Wel zich zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: De Brugse Radio.

Jump on.

0: Elke woensdag laten we bij VBRO het Brugse verleden herleven in de serie
1: Tussen Rijen en Kasseien.
0: Uit het VBRO-archief laten we wijlen Jacques Rauw vertellen.
2: Op de Vissenmarkt waren er dus naast het Wit Konijn nog een aantal andere café-chantants die opdoken.
0: Leuke anekdotes rond volkse gebeurtenissen.
2: Een stoppelweven, zoals zijn Brugge zeggen. Nee.
0: En historische feiten uit het Brugse verleden.
2: In 1906 was er dus een akkoord om de stoomtrams buiten de stad te houden.
1: Tussen Rijen en Kasseien.
0: Elke woensdag omstreeks 3:15.
1: Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.